het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net een gebreekte hart, een moe ziel, die stil vrees dat genade dalk opgeraak het. Maar sy

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: leren is mij harder. Ik zal niks kort in mijn leven nie. GMR Life.
1: GNR, my luistergenoot.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

krachteloos en ankerloos op die see van vertwijfeling rond. En jou voete glij en jy soek vergeefs na een stukkie vaste grond. Vra jou oe, hemelwaarts, Heere, help my, ek is zwaar gebond. My vriend, weet dan net, Jesus is hier. As jou lichaam

net op trek. En weer eens besef, die vis is net nooit genoeg. As die kerk se ligte donker is, maar het juig